0: Gebruik Sassy app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassy, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Haien her was onverbiddelijk. Skal se Kopenhagen se nieder. Asseblief meneer, asseblief. Vraag die reserveren hier een keer. Vergie van mijn werf af. Zet je goed op, je moet

bergen werpste, de Hollywood en kapste. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die gunsten. Maar als je bij die robot stond, hou weer landen worden, geld verbrood in zon. Toen achterdag zei kop het stil, staat ze er op me van. Op zoek naar melk en linnen, staan ik aan haar schaal. Maar spinners wat wil wegloopen, gebeurt er zo

blauwe. Waarvan is die hart dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorde waar die wijzes deel. Word daar nog een kaart gespeeld, lang al in te veel. Bouw muren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is de stem, die grammigheid is de

tu ego verkies. Dus hand aan hand stap op je straat en die golf om stranden wegspoel.

0: as well for Dell.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Ja, dat is dan ons gospel gedeelte. Ja, prachtige boodschap daar van daar die prediker. En ja, ietsje om stof tot nadenken, hè? Ja, maar baie lekker. Dankie dat jullie samen met Keir vanochtend. Ik zie Johannes is daar, Fossy Jokes, Marius is daar, FJ is daar en ja, daar is nog een hele klompje wat samen met ons Keir. En ja, lekker. Nou ja, kom ons gaan aan in ons, ja, als we nou zo'n beetje muziek maken, wat gaan we nou voor jou speel volgend? Ja, ons, jy kan, ons moet nou met die bloed, die sierstofbelaaide bloed, ne, soos hulle sê, moet ons nou daar so in die lijf kry, jeet, dat ons nou die brein kan wakker word, jeet, kom brein, jy moet nou wakker word. So, betu mense doen dit op verskillende maniere, betu mense hardloop, spring, gul, skree, eet, koffie drink, ek doen so maar alles, en natuurlijk gaan betu mense in die yoga positie in, en ek hoop dat iemand nou by jou wat jou kan ophelp, want jou kniegies gaan dit nie hou nie. En dan haal jy diep asem op die telling van 3. En dan klik het asof jy doodgaan. Nee wat, ons doen dit nie so nie. Kom ons, laat Cliff Richard vir ons die pas aangee met Living Doll.

0: En tijd zijn de huwelijken, dus 6:32. Ja, ik zie je zo bij ons een brak en fel van dag. Op dit stadium is het zo'n 13 graden Celsius. En dan 7:38 is het zonsopkomtijd. En is het zo'n 10 vanmiddagse kant. Lijkt me zo'n 11:12. Hier zal die temperatuur een beetje hoger bewegen. En zelfs 2 vanmiddag zal hij zo'n 20 graden weer. Ja. Zo, ik denk dat het ook een lekker dag is bij ons in de weerskap. Ik denk niet dat er een op pad niet. Ja, jullie bekennen ons nu al. Die Kaapse weer is onvoorspelbaar, soos een goeie vrouw. Ja, kan nie voorspel nie. Maar kom ons gaan kyk gou-gou loergevindig daar by die winkels in. En ons hoor wat hulle aan ons verkoop.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir een braai.
3: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.
0: En dit is so 6:34.
2: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, kom ons begin sommer hier so geplaaslik. Ek sien daar is een stilstaande voertuig in Bosmansdamweg voor Wijnland Rijlaan en dit is richting Giel Basson weg en asjeblief toch, sluip maar nader baie voorzichtig na daar die gedeelte toe. Beidenpaal is wel oop, tot daar by die sirkel, Sunrise Circle, geen probleme is daar te vinden nie, maar in daar manier die gedeelte wat vanaf, wat is die deel nou, nou het ek my blad verloor, verskoot toch, daar by Meisenberg toe gaan, daar gedeelte van die pad is mis nou recht voor, op die strand, van Strandfontein strand af, na Meisenbergse kant toe, soos die brief toch, dat is baie los sand en grijze goedjes op die oppervlakte van die pad, so rij my het een beetje stadiger, wees my het voorzichtig, en zorg maar net dat jou banden nie gratis nie, ja. Beidenpaal is redelijk bedrijwig, dit is maar maandag verkeer, en ek sien dat Spineweg horizontaal met Beidenpaal hardloop, en hy is ook maar redelijk bezig, ja. Allemaal probeer dat ek nou een kort pad vind. Oké, de N1 hier rondom Kraaifontein, van een Parel dat in Kaapstad, bezige verkeer, lijkt me, dit is maar normaal, daar na die industriële area toe, dan die R300, waar je aansluit bij die N1 richting Kaapstad, ja, ook maar redelijk bedrijwig, baie bezig. Ek sien ook hier so nou, het nou hier so opgespring, as jy van die stasie af terug, van jou stasie af, as jy terug ry na die hypermarktse kant toe, en jy ry in die ou Parelweg, was daar een motorvoertuig ongeluk net voordat jy by die M31 kom. En dis daar by Joubert Park, Groenvallei daar. En daar is mis een winkel, die ou Maze. So ja, net daarvoor het motorvoertuig ongeluk mekaar gegroet. En dis natuurlijk richting Bellville. So as jy vanaf Brackenfell op die ou Parelweg rij, en dis richting Bellville, gaan daar so motorongeluk wat daar plaasgevind het. En asjeblief toch, moet nie stop as jy nie aangesees om te stop nie, hou jy er maar voorbij, en dan kom jy maar net veilig sonder stampende stoot en sonder enige ongepoetste bestuurder, jy weet. Oké, die N1 bykie verder vanaf Durban weg, ook redelijk bedrijf, vooral daar by Tygerberg Hewel voorbij. Ek weet, gister was die pad baie, baie bezig stad toe. So, ja, ek dink vandag gaan nie anders wees nie. Ek dink vandag gaan ook maar net so dieselfde wees. En hy gaan bezig wees tot wat hy daar by Woodstock, daai area kom. Dis net die N1. Die R27 van die Bloubergstrand af ook baie, baie bezig. Die M7 is nog een bykie stillerig op die stadium. Die enigste plek waar hy bykie bedrijwig is in beide rittings, daar by Epping in dus die hele area. Natuurlijk vrachtmotors wat naar die markt toe gaan. So ja, wees ook maar net voorzichtig daar, so betreft van die vrachtmotorbestuurder. Hulle denk hulle is groter as jy, en dan rij jy net. Wanneer was het zondag of maandag, ek kan nie onthou nie, moest ek my motor in treerad sit en achten toe beweeg. Dink het was maandag, laas maandag. Want hierdie vrachtmotorbestuurder met een hele lange wa, hy dink, hy kan die draai vat, maar toen was ek my moeite, gelukkig was er niemand achter my nie. Ok, die N2 hier rondom Kailicha, daar is ook so'n beetje verkeer wat daar op damp, en as jy verder gaan by die Kaapstad Internationale, dan gaan we die andere baan voorbij, hy gaan na jou rechterkant sit, as jy richting Kaapstad beweeg, daar is ook baie, baie zwaar verkeer, en hy gaan onderdeur die M7 brug, nog baie zwaar, en hy gaan so wees min of meer tot so daar by die Vince Pilotti Hospitaal. Die M5 van die Plumstead af ook lekker bedrijwig, en hy lyk my, hy buier nou daar deur na die N1 toe. So wees ook maar net voorbereid daarop. En dan die M3, ja, dit was nou die M5, nou die M3 hier so van Bergvlietse kant af, meer hier so by Wynbergse kant, kom ek kyk wat nou, landmerk, Wynbergpark, Kenilworth, Claremont, daai gedeelte van die pad is baie, baie bezig, Bishop's Court, die daar, weet dan daai richting, en dan so plek is hy bezig, en dan vry vloeiend weer. En dan natuurlijk die verhewe snelweg wat in Kaapstad ingaan, is ook maar altyd bezig daar by die Volkshom. En as jy by die Aardskuip draaiwe gemaakt, ja, gaan kyk een bietjie wat gaan daar aan as jy vroeg genoeg by die kantoor is. Ja, gaan sê vir die mense, hello. En as jy geleentheid krijg, gaan staan op jy verhoog en sing so een bietjie. Ja, jy weet nooit. Ja, ja daar verhewe snelweg is baie, baie bezig. Chris Barnard. Ek wonder of hy nou al klaar is met die Chris Barnard snelweg of Chris Barnard pad wat hulle herlei het en ek moet toch bykie kyk as ek weer daar in die stad is. So ja, bezige paaie, dit is maandagochtend, ja, allemaal wat by die werk kom, ja, morgen is het woensdag, ja, is nie maandag, is dinsdag, maar jylle weet wat ek bedoel. Die paaie is bezig, wees geduldig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en rij maar bykie stadiger, ja. Wees net baie gelukkig en lief vir jouself.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, ons sê ook baie dankie vir al ons borge, natuurlijk, Jimmy Sousa ook, en al die adverteerders, en ja, weer eens, as jy daar een bietjie meer inligting wil hê, dan kan jy op ons webtuiste gaan kyk, en jy kan al die inligting daar ook kry. Ja, wees lief vir jouself en don't worry, be happy. Morgen is woensdag. Bobby

En ja, de tijd zijn dus zo'n 6:45. En bij dank je voor allemaal samenkeren. Danielle is ook daar zo. En The Lion Sleeps Tonight. Good morning, goedemorgen. Oscar en Baron. Ja, oké. Van de Skype is ook daar. Bij dank je. Morgen, lekker dat jullie samenkeren. Nala is ook daar. Nala. Dylan is daar, ja, hele klomp mensen wat samen met ons kijken. Ik ga voor jullie de historie vertellen. Ons is zo'n klein woef-terkie daar bij die huis. En ja, ze is nou, we zijn zo'n 6 hondjes lang en 3 hondjes hoog. Maar ze heeft nog niet zulke fancy furniture voetjes nie, weer zoals die worshondje nie. Ze is een mengsaalse worsie ivers daar in die gesprek. En sy, wanneer was die eergister aand, sy was nie lekker nie, en ek het haar kossies gegeen, wat nie geëet het nie, en, maar sy staar net uit na vore in die hoek, en dan gee sy so'n trappie met haar rechter voetjie. En ek het gaan lees, as hulle dit doen, dan sê hulle vir jou eindelijk, ek is oké, okay, ek wees net, moet nie ver weg gaan nie. En ek het nooit geweet dat al hierdie mannerisms van honde, nogals, ja, maak nogal sin. In elk geval, en ek het later gaan slaap, en die huismense maak me later wakker, sê my jong, hier is nou fout, die hond, want so begin sy nou te. En dis nou, hier is so 12 uur, 1 uur se kant, nou is ek op, ek het later nou op my skoot, met die conversie, omdat het warm bly, en ek streel, vryf die ore, en iets sê vir my, nee wat, hier is nou ietsie lekker nie. En ek klim toe maar daar in die kar, en ek rijd so nou na hierdie veearts, toe hier so die 24-hour veearts, klop hulle toe op, hulle is daar, en die dame het die bloed getrek, en my kalmeerpilletjie gegeen, en ek is so, hulle wil so vir die hondje daar, ek sê nie, nou sê my nieuwe jylle die hondje gaan hou nie, hy gaan jylle mal maak, want hy hardloop al achter die huismense aan, ek kan nooit dit doen nie. Elke geval, en die veearts sê vir my, okay, en die rekening is R3,700, en ek val amper op my rug, amper moet sy vir my ook een kalmeerpilletjie ingeem. Nou, denk myself, as ek en jy, dokter, gaan na vooral jou R700, weet, of daar rond, maar, ja, dit is nogal sy astronomische bedrag, maar sy was baie goed, ek wacht nog net vir die bloeduitslag, ja, ek het dit nog nie gekry nie, Nou ja, sal maar moet bel en worm. Jim Croce, Bad, Leroy Brown.

0: En dit was natuurlijk The Carpenters, ja, op een goede dag met een superstar. Ja, bye bye, nice song. Ondanks zien we, dan kijken we eens wat gaan aan die nieuws. Daar is nog zo 5 minuten oor. Maar kom eens geloer, gevindig niet weer naar die verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Kijk, baie zwaar verkeer op die R300 Noordwaarts bij die N1, ja, je kan vertragingsdata verwacht. En daar is een stilstaande voertuig bij Bosmansdam weg, net voor Wijnland, Weilandweg. En dus richting Gielbasson, alsjeblieft benader daar met, ja, met redelijke verzichting. En dan gaan we gewoon vinnig niet terug. Hier na Johannesburgse wereld, Gauteng. Een stilstaande voertuig op de N12 Westwaard, net voor Atlasweg. Hij het onklaar geraakt. Hij is bezig om te verwijderen van die pad. Zo wees niet voorzichtig daar, zo alsjeblieft. En dan ook, te gaan kijken zo. Nee, die andere is redelijk langer terug. En dan KwaZulu-Natal. Bye-bye padwerken nog eens aan die gang daarsom. Daar is dus ook padwerken op die N3 Suidwaard. Hulle het die pad herlei, want hulle is bezig om daar te werk. So alsjeblieft, raak bewust daarvan. En dus daar tussen Hammersdal en M13 Hoofbrug. So ja, wees niet voorzichtig daar. Die pad is niet meer daar waar hy was nie. En hulle herlei hom gereeld, soos wat hulle aangaan met die werk. Ook ander padwerke op die N3 tussen Shongweni en Hammersdal. Die N3 tussen Ashburton en New England. En dan ook tussen die N3 tussen Ebikloete en die M13 uitgang Paradise Vallei. En dan hier bij ons in Kaapstad, ja, die R300, waar aansluit bij die N1, bye bye bezig. Dan ook baie zwaar verkeer ook op die N2 inwaarts, bij die oprit of die afrit naar Duinefontein, of die M10. Daar is ook bye bye bezig daar zo. En dan verder die N1, hier van Tygerberg Heuvel af, ook bye bye bezig. Net zo voordat jij die Karl Bremer Hospitaal, dus die M16, zit in jouw linkerkant, dat in Kaapstad, net zo min of meer daar, gaan jij bye-bye stadig verkeer ervaren. En hij gaat zo stadig wees totdat jij amper bij die N7 komt. Ja, zo wees ook maar net bewust daarvan. En dan de N2 hier rondom Kailitsa, ik zie nou is daar nou skoon. En motors beweeg daarom, en as jy bietjie verder gaan by die aanloopbaan verby van Kaapstad Internationale Lughawe, dan gaan jy ook swaar verkeer daar kry. Die M5, nog steeds redelijk bedrijwig, hy staan nou al een klein bietjie verder terug, hier van Grassy Park se kant af, is hy nou al bedrijwig. Ja, maar die motors vloei, dat is nou nie een groot vertraging, sê. En dan die M5 hier van Wynberg Park af, tot by Nieuweland is woud. Ja, dit is nou daar. En dan onthou my nie, die verhewe snelweg in Kaapstad en is bitter, bitter bezig. So ja, allemaal wil dat nou in die stad kom. Hoekom weet ek nie? Maar ja, ja, as jy in die verkeer sit, asblief, wees maar geduldig, kies maar jou baan vroegtijdig. Ek weet, as jy die verhewe snelweg daar by die Hegers Barnard Hospitaal en die gym verbeide en die Cape Convention Center, as jy nie vroeg genoeg jou baan kies nie, dan gee niemand vir jou een kans nie. So ja, kies maar jou baan vroegtijdig en ja, Word voor niet boos, ne? Soos wat hulle sê. Ja, is amper tyd vir ons CW News Bulletin. Baie dankie vir allemaal wat nog saam keier.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En die van julle wat nou op die pad is, ja, asseblief toch, ry net versigtig, mooi ry, veilig wees, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, wees geduldig, ja, sing maar. Ja, maak jezelf zichtbaar, zet je oorverlichten aan en ja, think happy thoughts, zoiets. Is en daar voegen. Ja, kom ons gaan dan naar die nieuws toe, dus een paar secondes voor 7.
1: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door Contrascience.
0: een van de oefeningen hier, presenter Ramaphosa, zei Afrika heeft die kundigheid, instellings en leiderschap om die huidige Ebola-uitbreken te bekampen. Vrijstaat Landbouw is er hier goed uitspraak van die Hoge Rechtshof dat vee-eienaar Beckenclose hier mag verkrijgen en toedien. En die Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei een moeilijke memorandum van verstandhouding met die VSA kan aangesluit worden. Goedemorgen, het is dinsdag, die 26e mei, en ik is Ian Miller met die 7 uur nieuws. President Cyril Ramaphosa zei Afrika heeft de kundigheid, instellings en leiderschap om die huidige Ebola-uitbreking te bekampen. Hij heeft gepraat bij een dringende hoge vlak ministeriële vergadering van die Afrika Centrum voor Ziektebeheer en Voorkoming. Zuid-Afrika heeft vroeger een $5 miljoen bijdrage aangekondigd om die instelling te helpen met zijn Ebola-bestrijdingspogings op die vasteland. Volgens die Wereldgezondheidsorganisatie is meer dan 200 mensen steeds dood, of reeds dood, sinds het begin van de jongste uitbreking in de oosten van die DRK, of de Democratische Republiek van de Congo. Ramaphosa heeft beklemtoon dat spoed, eenheid en openbare vertrouwen noodzakelijk is om die uitbreking te beperken. Verder heeft Oeganda ook bevestigd dat 2 nieuwe Ebola-gevallen in die land aangemeld is. Dit brengt het totale cijfer van Ebola-patiënten in Oeganda sedert de jongste Ebola-uitbreking in zijn buurland, de Democratische Republiek van de Congo, op 10 te staan. Al bij die patiënten is gezondheidswerkers van een privaat hospitaal in Oegandase hoofdstad Kampala. De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, zei een oponthoud in de opsporing van Ebola-gevallen in die West-Afrika betekent dat gezondheidspersoneel niet kan voortblijven met de behandeling van patiënten. Volgens Tedros is 220 mensen reeds in de jongste uitbreking die in die gebied dood. Vrijstaat Landbouw sê hy verheug oor gisterse uitspraak van die Hoge Rechtshof in Pretoria dat vee-eienaars onder duidelijke gedefinieerde voorwaardes wettig ingevoerde of vervaardigde instoffe teen Beckenclose hier mag verkry en toedien. Die president van Vrijstaat Landbouw, Francis Wolken, sê die uitspraak is een beslissende keerpunt en die voortdurende strijd van Zuid-Afrikaanse veebedrijf tegen die ziekte. Dat volgt na een uitgerekte hofstrijd door Vrijstaat Landbouw en een ander aantal landbouworganisaties. Wolken zei die uitspraak bevestigt Vrijstaat Landbouw zijn standpunt dat de privaatsector nu vergoed kan worden om verantwoordelijk aan die inentingprogramma deel te nemen. De organisatie zei hij zal juni verdere rechtstappen instel om te verzekeren dat de finale regulatorische raamwerk die landbouwsector ondersteunt en nationale biosekerheid te verzekeren. De leider van die burgerlijke organisatie, die National Service Delivery Forum, vraagt inwoners van Mangaung, bij Bloemfontein, om kalm te blijven en niet infrastructuur en plaatselijke winkels te vandaliseren. Dit volgt nadat leden van die gemeenschap gisteren winkels van buitenlanders begin plunderen. De leider van die forum

0: So ja, misschien is brandstof even nu een beetje goedkoper. En dan Bitcoin heeft ook teruggezakt met 0,80%. En hij verhandelt in $76,674.87. En dat is dan het einde van ons nieuwsbulletin. Voor je gebrengde jeugdstatie in samenwerking met RSG Nies en Moneyweb.
1: Hierdie nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door ContraScience.
0: Moet nie weggaan nie, bly ingeskakel. Ons gaan gevindig daar in die winkels toe en dan kan ons kyk wat maak die weer.

0: Jellyfish!
1: Ik eet het op mijn pizza.
2: Ik eet het op mijn vlees.
3: Ik eet het op mijn boerenworst.
4: Ik eet het op alles.
1: Gaan krijg je Jimmy Sauce bij Spar. Mijn honden lak zelf die benen af. Jimmy Sauce!
5: Ja, waar is die oomie waar het bij pap gooi? Ja, zoiets. En nou is het tijd voor ons volgende gedeelte. Je hebt zo'n vinnige klingel gauw.
6: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
5: En dan is het tyd vir ons breakfast papgooi. En so maak mens.
7: Tyd vir die breakfast papgooi.
5: Ek speel vir twee kort uitreksels uit twee songs uit en dan kan jy kies wat een jy wil hoor. Nou die eerste ene, You Don't Understand Me, Roxette.

0: de speerstory op jouw radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstatie.net.

0: Experience quality service with Miko Honda, Miko Mazda, and Honda Wing Tigerberg. Our new vehicles, motorcycles, and pre-owned vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikotigerberg.co.za or contact us on 021-910-8300 and book a test drive today. Miko Tigerberg, build a lifetime of memories.
1: Subiki Country, Net Radio.
2: Dit is inderdaad reg, sit jou cowboy hoed op, kry jou bakkel van jou belt reg en jou boots en dan kom dans jy heerlik saam met ons. Dan Williams, Amanda, Dolly Parton en Bells met Son of Jolene, dis een nieuwe enekie daai, is een nice enekie en dan Johanna Field met haar Delta Dawn, geniet!

0: Angst vor Film.
1: In dit programma was me trots geboren door Mikor Honda Tegenberg. Bold for a lifetime of

0: Koppelteken st.co.za. TSS Technical Support Solutions.
1: Hier hou ons die verhaal. Vier verhaal.
2: Altijd 2:30 met oor 3 in die middag van die pad, saam met my Royes. Ja, dit is TSS gewees, ons internetverskaffer, al van dag 1 af, is altijd lekker om saam met hulle pad te stap. By ou Benny, hulle is net awesome, awesome mense. Hulle het nou een groter besigheid begin daar so, of opgemaak, hulle besigheid geëxpand, na Portea Hoogte toe, groot perceel, hoër torings, so hulle kan rechtig waar uitsoekdiens vir jy lewer. 3:30 met oor 3, amper groetheid vir my, Bok van Blair, met een loofie, ek is brok. Ek dink wat ons moet doen is, elke keer as daar NCI link opkom, moet ons boeremuziek nommerkie speel. Wat dink julle?
3: The Living Clearing Agency.

0: SFM Nuus.
1: Saadelijke goeiemiddag aan jou. Dit is Op die Kop 4 uur en tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

Ons hartelijke goedemiddag aan jou en baie welkom bij vanmiddags uitgave van Huiswaarts aan Matthijs. Jou huistoerijprogram hier op Arties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Ons kijk saam tot is Skyns voor 7 vandag. Baie, baie welkom. So Bas, weggespring net naar die nuus met Thieu en Hartloop. Nieuwe liedje daar, is een nieuwe kunstenaar met baie oulike en baie innoverende talent. Thieu met Hartloop. Het is amperkies tijd om een handelsbreek te doen, maar kom vertel je wat vanmiddag in die program gebeur. Om 4:30 oudergewoonte woorddraai tijd, na die muziekspeeletje waar ek en jy kyk, hoe slim is jy wat die emissie kan betref? Ons probeer uitvind of jy sal weet wat daar die ooreenstemmende woord is, waarna ek gaan soek vanmiddag in die titel van die liedje of in die kunstenaarse naam en van. En zodra jy die antwoord het, kan jy dit vir ons WhatsApp hier in het leer, waar daar is geen groot prijs te wen nie, dis

Oh, dat was pas 34 geweest, dat is 34, serie groot ook in de muur. Kom, ons kijk dan vandaagse woorddraai. Nou ja, vandaagse woorddraai, daar die drie ooreenstemmende woorden in die titel van die liedje. Ik zie niet dat het vandaag in die kunstenaars namen van is, nie, maar wel in die titel van die liedje. En al, luidraad wat ik voor jou kan gee is, ik kan voor jullie volgende zien, met baie mooi luister. Die woord waar ik zoek is afgeleid die volgende zinsnede. Dit is het doending. Nee, dit is het doending, oké? Okay? So wat is die ooreenstemmende woord waar ik zoek vandaag? Iewers verskuil in die titel van die liedje. Die eerste persoon waar die correcte antwoord gee, ek gaan net na 5 jou eie kies van muziek hoor. Dan ons tweede, derde, vierde plek deelnemers. Ek sal vir jou speel wat jy wil hoor, net na 6 vanavond. Dit is nie een speletjie waar jy groot prijse kan wen nie, dit is een pret speletjie. Ons kyk wie ken hulle muziek die beste, wie sy vingers is eerst op die toppie. Die woord waar ek soek is vanmiddag verskuil in die titel van die liedje. En hier is die frase, die leidraad, dit is het doending. Oké, okay? So ons gaan wegval met een van Christian Baartman. Luister baie mooi die woord in die titel van die liedje. Dan Snotkop. En dan gaan ons afsluit met Eniekie van Appel. So lekker drie Afrikaanse stukkies muziek vir jou speciaal vanmiddag hier in Woordraai. Kom ons laat waai met vandagse Woordraai.

Hey, zeg eens, kijk, lieve Artis FM, jouw statie en Rebeek Valley Radio. Ons heeft vroeger een zo'n kort technische probleem gehad, maar hij is uitgesorteerd. Ons is terug op die lucht. En ons maakt die winnaar bekend van vandaag zijn woorddraai. Ons het net één deelnemer, wat deurgebreek het, wat wen aan betreft, die correcte antwoord verskaf het, en dus een nieuwe luisteraar, kan je geloven.

voor ons kijken wie is vandaag die winnaar. Suzette Bijleveld van Durban is ingeschakeld hier op zijn aangunsteling radiostatie, Harties FM. En ze zei in die woord, wanneer ons soek vanmiddag is niks anders dan als werk. Ons allemaal moet hard werken. Ja, heel te mal correct, want daar ons het weggeval met daar die liedje van Christian Baartman, Alles Werk Uit. En toe Snotkop met Kreusel by die werk en Appel met Hard Werkende Man. Wel gedaan aan jou, Suzette, jy kan een liedje aanvraag van jou kiese. Dit was dan vannagste woorddraai. En nou is het tijd om te kyk wat aangaan in die wereld van adverteer. Dit is tijd voor een korte handelsbreek. En daarna dan gaan ons gauw vinnig kyk na die verjaardag keerspel van vandag. Iemand wat vandag verjaar.

Wel, is natuurlijk die verjaarsdag vandaag van Stevie Nicks, wat een deel was van die groep Fleetwood Mac. Ook een groep wat bij geweld is onder die harties FM luisteraars. Nou, baie geluk aan Amerikaanse zangeres en liedjeskrijver Stevie Nicks, wat vandaag verjaar. Stevie Nicks, wat vandaag 77 jaar oud is. Stevie is bekend als lid van die groep Fleetwood Mac. En hulle is bekend van baie treffers, Don't Stop Dreams Everywhere. Ons gaan ook vir jou vanmiddag speel Big Love and As Long As You Follow. Baie geluk, Stevie Nicks, met jou verjaarsdag. Nou, die groep, natuurlijk die groep Fleetwood Mac, het altesaam meer as 120 miljoen albums verkoop, wereldwijd. Beslis een legende. Well, once again, to you, Stevie Nicks, congratulations on your 77th birthday. Twee van Stevie Nicks, wel, en natuurlijk van Fleetwood Mac, hoofzakelijk, dat is Fleetwood Mac met As Long As You Love, and As Long As You Follow, and then, just after that, Big Love.

0: Kijk, tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Dat is natuurlijk jouw Mark Anwijsters in wisselkoersen. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16.36. Die rand staat tegenover die Britse pond op R22.03 en verhandelt tegenover die euro tegen R19.02. Die prijs van goud is thans $4,516.97 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $100.28 per vat. En dit is dan die einde van jou nieuws om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nieuwsbulletin en laatste nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanavond.
1: Hoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

11 minuten. Wel, dat is ander kies 12 minuten na 5 daar. Dit was die liedje daar wat ons geluisterd was. Neil Diamond met zijn prachtige weergave van Cracklin' Rosie. Aangevraagd door ons winnaar van vandaagse woorddraai, Suzette Bijleveld van Durban. Wel gedaan, Suzette. En bye bye bye, dankie voor je deelname. Zij was ons enigste deelnemer en in die call geweest met haar raaislag. Dus ze gezegd, daar die woord waarna ons natuurlijk zoek, is die woord geweest werk. Nou maar toe, 12 minuten na 5, kom ons kijk na morgense weer. En dis die enige streeks weer vir die volgende paar dae in al 3 die betrokke stede. Streke, dis natuurlik Hartbeespoort Noordwes, die Weskaap, merendeels Brackenfell en dan ook natuurlik die area Riebeek Wes. Ons kyk gou wat die weer inhou vir Hartbeespoort môre op natuurlijk morgen is natuurlijk woensdag, klein zaterdag, die 27ste van mei. Nou ja, morgen een maximum temperatuur van 25. Interessante temperaturen die is daar, wat amper grens aan somer. 25 maximum morgen hier in Harties. Dinsdag, dus morgen woensdag en dan donderdag 24. Ik wou sê, vandag is dinsdag, ja, maar vandag was ook warm, maar niet zo warm nie. Morgen 25, donderdag 24 maximum gedeeltelijk bewolkt. Vrijdag ook een maximum van 24 wat voorspel word. Jy hoor die naweek gaan die temperatuur een beetje afneem. Saterdag gedeeltelik bewolk, maximum 22. Sondag een bewolkte dag met een maximum van 21. Kom ons kyk gou daar na die Brackenfell area vir die luisteraars van jou stasie. Wel, in jou stasie land morgen, klein saterdag woensdag, die 27ste, minimum 13, maximum 18, gedeeltelik bewolk. Dan donderdag 18, gedeeltelik bewolk. Vrijdag 21, gedeeltelik bewolk, daar in Brackenfell. Saterdag een maximum van 21 en sondag heel wat warmer in Brackenfell. Een maximum van 25 wat verwag word. Geen reën steeds in die vooruitsig nie. Kom ons kyk gou daar na Riebeek West area, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Morgen daar in Riebeek West, 12-18, donderdag 11-18, vrijdag 9 met een maximum van 20. En saterdag dan een maximum van 22. Lekker sonskyn dag. Sondag nog sommer lekker warm. Sondag daar in Riebeek Wes kan jy glo een maximum van 26. Dit is dan jou streeks weer vir hierdie betrokke week. Dan ons gaan bykie muziek maak. Lekker die nieuwe... Oh, nee, nieuwe liekie nie. Dit is een liekie van Ben E. Madison. Ek weet nie of jy nog onthou nie. En dit is Jannie met sy ou voorjoel. En nie dan na... Is dit tyd vir handelsbreek en ons kom dan ook uiteindelik uit by Nuusfokus.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM.

Tobias Poortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

ons het vinnige handelsbreek gehad. Tijdens dank stap, 46 minuten na 5. Eerlijke muziek tot en met 6 uur. Maar ook als daar een boodschap weer iemand is, wat je graag wil deurgee. Is je belangrijk om het, of is het belangrijk dat je het met deurstuur nou? Ons noem je die volgende 15 minuten kutsverzoeken. Als daar een boodschap is voor iemand speciaal, verjaarsdag wens, wat ook al die geval mag wees, dan kan je het voor ons deurstuur op 061-511-2602. Anders heerlijke muziek. Want ons volgende bijdrage is om 6 uur vanavond. Dis jou Antonies, gevolg natuurlijk door Morris se weer. Dis huiswaarts saam met Hein, rechtstreeks op Arties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. En die na die klanke van Andy Grammer, Honey, I'm Good. En dan luister ons na The Kigu, One Republic met Lone Somebody.

0: al 6 minuten voor 6. Onthou die Andies om 6 uur vanavond, ons laatste bulletin van die dag. En tot en met dan nog een beetje muziek. Kutsverzoeken, hier is een boodskapje van Alta af, Alta Clarence van ADB Sport, wat net sommer net een likkie wil aanvraag voor haarzelf vanmiddag. Net lekker luistergenot. Inderdaad, Alta, ik speel hem graag voor jou. Als het gevraagd voor hand, speel alsjeblieft met my Karen Hougaard, sy deur jou vingers val. Baie liefde Alta, ik hoop het gaan goed en baie dankie voor die saamkuier.
1: Artis FM.com.

Wel, dit was prachtig in de half van Riekus Nel, harde koele. Die tijd is 14 minuten na 6. Kom ons kijken naar morgen se weer. Er is jou minimum en maximum temperature hier op jou gunsteling radiostasie. Nou ja, ons kijken waar die temperatuur inhou. Morgen in Hartbeespoort is het woensdag, klein zaterdag, minimum van 9 en een maximum van 25 morgen, wat hier verwacht word. Harties, kom ons kijk gewoon naar die andere dorp in Stede Pretoria morgen, 6:23, baie koud in die ochtend daar, in Pretoria, dan Johannesburg 6, maximum 22. Kaapstad morgen 14, maximum 19, gedeeltelijk bewolkt, en Durban een maximum van 24, met een minimum van 20. Lekker weer daar in Durban eindelijk. Bloemfontein 5 in die ochtend, 23 maximum. Polokwane 8, maximum 22. En Appington 11, minimum 28 maximum. Een warmer dag wat ook daar van Appington voorspel word. Dan Port Elizabeth 15 minimum, 21 maximum. Oos-London 16 met een maximum van 22. Die temperatuur wat anders is daar in Brackenfell is amper dieselfde, maar as Kaapstad vir ons luisteraars van jou stasie, morgen daar ook een minimum van 13, maximum 18, en dan as ons vinnig kyk Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, morgen daar woensdag een minimum van 12 en een maximum van 18. Dit is al wat ons weer aan betreft. Dit was dan jou reisigers weer en nationale weervoorspelling. Vanavond ons breek neem, kom ons terug met die muziek van Vicky Lawrence, The Night the Lights Went Out in Georgia. En dan, rukkie daarna, gaan ons gaan kyk ook weer

0: Vang het af van de Pointer Sisters. En het was Jump for Your Love. Net voordat I'm So Excited. En voordat, prachtige. Ja, kom maar, dit is die drie waar ons geluisterd is vanavond. The Pointer Sisters, I'm So Excited, Fire and Jump for Your Love. Breng ons in die einde van vanavond se program. Baie dankie vir die saamkuier en vandag se huiswaard Samadijn. Maak morgen weer so van 4 tot 7 op jou gunsteling radiostasie. Ook dankie vir almal se deelname aan die alles het nieuwe luisteraar gehad vanavond, wat die woorddraai gewin het vandag. Maar dankie ook vir jou saamkuier daar in die Weskaap, die luisteraars van jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons keer weer morgen saam tussen 4 en 7. Vanavond om 7 uur, deel wat my rit met pad langs, tot 10 uur. En dan, gesels ek weer met jou. Ek is morgenmiddag om 3 uur hier vir Midday Magic. En dan keer ons weer saam. Ik hoop het een heerlijke aand, goeie nachtrus, fantastische woensdag vir jou morgen. Morgen is klein zaterdag, geniet om. En maak die beste van jou klein zaterdag. Dit na die hangelsbreek speel ons uit met Buddy Holly's Heartbeats. Muziek uit die 60er jaren. Van my kant af, tot morgenmiddag. Mooi blij en bye bye.
1: Skuld besig om jou lewe te verwoes. Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 en slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know,
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music, something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

kykers. Om daar, jy is nooit te oud om een boek te raak. Kijk vir die omvoering. Al wat jy moet doen is, luister net na my. Tien keer om jezelf. Laat die gaan!

0: Speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw
0: taal. In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie.
2: Ook een groep wat ek dink hopeloos te vroeg opgehou sing het, Shine For Da. Ek het nog tyd vir enetjie Olivia Newton-John, Bangs of O-I-Ho, voordat ek vir jou moet kubai sê.
1: Jou statie.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sikaraads, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis precies wat Maria's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lever. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop. Beste prijse, beste dienst.